0: Zetels uit mijn neus is van kan mij zeker naar zijn.
1: Ja, voor.
0: Into calling.